You got it 110% right. It's Yan Yan Yan Mit. Alright, soek jy nog een? Soek jy nog een? Moet ons nog een doen? Kom ons doen een laaste enetjie. Kom ons doen een laaste enetjie. Okay. Hierdie song is...

Jy is 110% reg, die een en enigste. Kaptein homself, ook Darren. Everybody wants to be a captain, but nobody wants to span the sailor.